0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

You are. Ujala Radio Headlines. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaskar, mijn Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het toch?

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je raam.
1: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

You are. Jala Radio Headlines. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पर
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ശിവായ.
1: യു ആർ യു ആർ യു ആർ
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoofdvliet 9 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en auto tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Slotenvaart staat 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jab Jazz Concert van de Wallahi Jolare heen. Ujala Aapkewaase. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke Aoi Kepari, Toke Suni Kepari, Toke Dikhi Kepari. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mamsi Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het in Nizam Wagito zijn. Aurie Logani wel een Aapke Waste. Met heel veel passie Aapke Waste. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Toe Jaldikar.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap ham se baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van A-Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. A-Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel A-Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are. Dit is even de hart van de ANWB. De eerste files van de week zijn een feit. In Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10. Tussen Sloterdijk en Slotervaart staat 4 kilometer file daarom. Een kwartier vertraging. De oprit is dicht en er is maar één rijstrook open op de A10. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging al tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De A29, de Heidenoordtunnel, is in beide richtingen dicht. Door een technische storing is het in beide richtingen 3 kilometer file. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Afrit Kruiningen en Capelle-Zuid 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tu Johnny het toch.
2: Tu Johnny het toch.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. En we gaan volgend jaar veel meer betalen voor gas en elektra.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A10 bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Slotervaart 4 kilometer file. Kwartier vertraging, er is maar één rijstrook open. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat 5 kilometer file tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, suno walo, main hu Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio, wohi Hindi hit radio station jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. En we gaan volgend jaar veel meer betalen voor gas en elektra.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek par.

live vanuit de Hoofdstad.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Larahe, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koets ticket bakkerige he. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Ari Hapkleer, Mousie Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagutuzain. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonje en cassavebrood.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
11: De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na nazariya. Tujhe lage na nazariya. Ujala Radio.
12: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is in volle gang met meer dan 75 files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Komen mistbanken voor. Er stond een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam net voor de Moerdijkbrug. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Veel vertraging nog tussen Willemstad en Afrit Oude-Beijenland. 7 kilometer file. Tunnel is weer open. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen door een kapotte vrachtwagen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid, 8 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

واسطے جان بھی دوں میں گواہ ایمان بھی دوں. Ja, de stem van niemand minder dan Dwani Bhanushali met als gastzanger erbij Nikhil D'Souza, de stem van Dwani Bhanushali. Ja, ze is nog niet zo lang actief. Sinds 2018 is ze bezig met zingen en timmert ze heel hard aan de weg. Ja, geboren in 1998, ze is relatief nog erg jong en ze werd ineens populair toen met de Ghana met de song Dilbar in de film Satya Meva Jayate. Maar ook is ze bekend van de film Ishtihar uit de film Welcome to New York.

हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया. Ja, de jaren 90 heeft toch wel zijn eigen kenmerk, hè? Filmkanamera Ham Tum Pe Marte, hè? Met in de hoofdrol onder andere Govinda, Dimple Kapadia en ook onder andere Johnny Lever. Ja, er was een tijd dat in elke film bijna Johnny Lever een bijrol had. Ja, een van de beste comedians uit de Hindi cinema, Johnny Lever. En ook een van de eerste stand-up comedians in India. Ja, dat is toch Johnny Lever. De sfeer zit er lekker in hier bij Ujala Radio. Mehuami Jairam. En ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van heerlijke, heerlijke, gevarieerde Gana's. Dat is zoals we doen en dat is zoals je het gewend bent. Hier aan Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio. Ja, ja. Has to be Ujala Radio.

सब कहे मुझे शैतान कशाला, फिल्म का नाम है हाउसफुल दिल फीर, इस सिस्टम फनी वन मेरे दान विशाल दत्तलानी। Ja, en in de clip niemand minder dan Akshay Kumar. En hij is helemaal bala. Geen haar op zijn hoofd, alleen maar een snorretje. Heerlijke feel good gana. We zitten er lekker in. We zijn lekker enthousiast. We zijn lekker vrolijk. Ja, dat is wat muziek met je kan doen, toch? Filmkanaam heeft War or Avaz. Arijit Singh samen met Shilpa Rao. En deze Dhamaka gana Kiko.

0: Utracha, Beba Jadunga, Tera Band Baja. Jagana, fellow canal, hey, Houseful Del Fear.
1: Om Pat Mahesh Bhatt.
0: En dat was de stem van niemand minder dan Mika Singh en Farhad Samji on the vocals hier bij de one and only Ujala Radio. Mehu Amit Jairam.

Filmke naam heer Rustem, or Avans heer Atif Aslam. In deze, ja, Evergreen Ghana kan ik wel noemen. Want ik weet zeker over 10 jaar, over 20 jaar, zullen we nog steeds luisteren naar deze heerlijke Ghana. Heerlijke Love Ghana. Otirisenge Yara.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, vol de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ujala Larehe, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koets ticket bakirige he. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Ari Hapklee, Mousimi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl.

0: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: भी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits is inmiddels achter ons, maar er zijn nog steeds files met redelijk wat vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apeldoorn 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht, 20 minuten extra reistijd. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, 3 kilometer file bij afrit IJmuiden. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden, veel vertraging bij afrit Lelystad Airport. De rijbaan is dicht door een ongeluk en daarom moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging tussen Rilland en afrit Capelle-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है DAB प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Dit is even de hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits is voorbij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat nog wel veel vertraging tussen Knoopend Hoek en afrit IJmuiden. 4 kilometer file. De weg kan elk moment weer vrij zijn. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne, maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de tweede dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald. En vanaf volgend jaar gaan we opnieuw meer voor gas en stroom betalen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoogstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Wierin Juwelier Amsterdam. Wierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
10: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
11: Ujala Radio, raat en din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat en din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog wat files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Hilversum Noord een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is een container van een vrachtwagen gevallen op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer file. En een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhans. Heel veel luisterplezier.
3: Ujala Radio par Sangeet ka safar jari hai.

You are. Ujala Radio Headlines. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Zaterdag 19 september, dan gebeurt er The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, Aapke Waanse, ik raad Aapke Naam. Ik Hasin raad Aapke Naam. Met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Aapko, Anahe, Diknahe, Sunnahe. En natuurlijk geniet je van de avond op zaterdagavond in de Meervaart. Ticket afgerist via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Ganivali Hunge, Mousmew Broy, Sheikh Rukumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagiduzain. Zaterdag 19 september. Kuch ticket bakirige. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.

0: Jouw hit, jouw Jala Radio. Jala Radio, feel the rhythm.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Jala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval hè, door Shadi Honeval hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaas aap deze te hè. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de race op 6 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
1: रामपुर मेरठ और इटावा से संगीत है सोहेल सेन का बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: You are. Ujala Radio Headlines. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bij elkaar om te praten over de toekomst van hun landen. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: U gaat nu luisteren naar een herhaling van de analyse van het nieuws uit Suriname.

0: उजाला रेडियो सुन वालों और उजाला रेडियो के जरिए हर एक इतवार को शाम एक बजे से वही प्रोग्राम लाए जाते हैं, दिल है सरनामी द स्टॉन फ्रॉम सूरीनाम। और ये प्रोग्राम हम बना सकते हैं मैं द एनिगे एक्टर और वो है वही शख्स जिसका नाम है रॉबी मक्का, ऑन्स एनिगे इकोनॉमिक पॉलिटिक एनालिस्ट, सेग ik het goed Robbie? Ja toch? Politiek en economisch.
1: Wat een eer, bij Lloyd? Nee, ja, nou, als je ook gewoon zegt, Robbie, dan is het ook prima. Dus wat een eer, maar het hoeft niet zoveel eer te zijn. Ja, maar ik weet wat je bedoelt, ja.
0: Onze politiek, economisch, analist moet, zo moet ik het zeggen, toch?
1: Precies, precies.
0: Ja. Robbie, ja, goedemiddag. Op deze zondagmiddag brengen we het nieuws. Nieuws wat afgelopen dagen zich hebben voorgedaan in Suriname. Ik wil eigenlijk altijd beginnen met positief nieuws. Zullen we eerst met positief nieuws beginnen?
1: Wat je wil, deze abolie, zullen we doen.
0: Ja, laten we met positief nieuws beginnen. En wat heb je te vermelden als positief nieuws voor deze week, als het gaat om Suriname?
1: Nou, heel veel dingen eigenlijk als het gaat om de maand september. Het is vakantiemaand in Suriname, dus al die schoolkinderen die zijn bezig met de activiteiten. Ik heb vorige week zondag al gezegd van politiebureaus die dus allemaal bemand en bemand zijn om meer activiteiten te ontplooien. Bijna 165 verdachten die in beeld zijn gebracht afgelopen dagen, die aangehouden zijn omdat Chori Chandali Bhailba. Dat is ook goed nieuws. Ook goed nieuws is van dat alle winkels bevoorraad zijn met schoolspullen, met onderwijsspullen, zodat de ouders ready zijn om de kinderen in te schrijven. Het is warm in Suriname, maar tegelijkertijd, er wordt flink gehengeld. Der Machriba, je gaat niet willen geloven. Ik heb gisteren contact gehad met Suriname. Arsabanam Sebole, meneer Maka, ik heb 30 kwikwis gevangen. Ik heb 40 kwikwis gevangen. Dus ik heb totaal in 2 dagen 70 kwikwis. Dus het is ook hengelseizoen. Ze maar matchriepen krijgen, ze maar chasnet pikken, noem maar op. En mensen zoeken de recreatieorde op, omdat Suriname vol zit met die recreatieorde. En het is belangrijk om aan te geven van dat iedereen eigenlijk, als het kan, vanuit Paramaribo gaat richting Bigipang, dat is in Ikeri, de jungle dorpen, Brownsberg, Matapika, Kabalebo, Galibi, Palume, etc. En mensen die het minder hebben en het niet kunnen permitteren, die houden het zeg maar in de buurt met wat wandelingen, een beetje dus op straat, familiebezoek, etc. Dus goed nieuws is, het is stabiel. De winkels zijn redelijk bevoorraad. Ambtenaren hebben die 15% salarisverhoging gekregen eind september. Dat. Dus Suriname chale hai, jeevan chale hai, khana pina hove.
0: Robbie chali hum log sanami. Hum log chali sanam chali gatiya lagave.
1: Ik dam. Tayar, ik heb gezegd van er zijn veel mensen. Jons Holland chorke. Hij zei het waar maar vandaag zondag. Hè? Dus dan gaan die mensen halve dag eten klaarmaken. Allerlei dingen. En in een briefje Lloyd, betek je eerlijk, dan nemen ze een harja, dan zit er dus rijst met bruine bonen erin, dan doen ze handdoeken eroverheen, dan zetten ze uien een beetje, een cola, soms zit er ook daru erbij, dan pakken ze die auto's, dan gaan ze langs de weg op Saramaka, ja. En dan gaan ze hengelen, katiala gawe.
0: Jeze toe bolen hengen, dan lijkt het, je met je naakje gaan meemaken, want die dingen heb ik ook in Suriname meegemaakt, is wel een hele happening, is weer hartstikke leuk, met de hele familie ga je daar naartoe om een dagje uit, zeg maar, weekend uit, hè? Is toch gezellig?
1: Ja, maar Suriname, ook voor de mensen die steeds vakantie boeken, de keer december met Contio, hè? Ah. Mensen sparen in Holland en dan gaan ze decembers speciaal, omdat het praktisch onvermijdelijk is om in Suriname te zijn. Vuurwerk, spektakel, de keer.
0: Ja.
1: Top 5 wereldmerk. Dus daar in de foto bijvoorbeeld Steenbakkerijstraat, dat is 1. Maar kerst, oud opnieuw en kerst, bij wijze van spreken, heel veel bandjes uit Holland die zich aan het voorbereiden zijn om in Suriname op te treden. Ga maar kijken. Umor en Squad, Umor Wagitoussein en Co, die hebben al gezegd, we gaan naar Suriname. Volgens mij andere muziekformatie, die zijn ook ready.
0: Yeah.
1: Maar Trinidad ze bij AWH, Guyana ze AWH, Amerika ze AWH. Nogmaals, de Surinaamse bevolking Laat me de mensen zeggen, de Surinaamse bevolking woont in een bijzondere stad.
0: Ja.
1: Het is een smeltkroes van verschillende nationaliteiten. En elke dag tussen de 30, 35, 40 graden. Waarbij de mensen de verschillende winkels, markten en gebouwen kunnen bezoeken. En ik ga het niet hebben over ongerepte jungle. Ik ga het ook niet hebben over traditionele dorpen waar je ook kleine huizen hebt van hout. Of een dak met palmbladeren. Maar je hebt wel een situatie waarbij je duilfijnen show gaan geven. Die mensen moeten zelf gaan googlen. Gaan reclame naar Karapaisem Saman Boliga. Maar pas aandelenbaar resort met.
0: Ja. Je zou bijna zeggen van, hè, Robbie, ik kan niet reclame krijgen. Maar wel leuke periode toch, Suriname dus meer. Tijdens kerst, eind van het jaar. Hartstikke leuk. Even terug naar het nieuws van Suriname toe. Benet Toubolé. Ambtenaren die krijgen 15% loonsverhoging. Is dat een echte koopkrachtverbetering? Of wordt die winst snel weer opgegeten door hoge prijzen? En afgelopen zondag hebben we daar ook over gehad. Maar die 15% die krijgen die ambtenaren dus.
1: Ja, deze week was er wel een jugu-jugu, maar het is gelukkig opgelost. Maar ja, 10%, je had de 5% belasting, men noem maar op. Vakbondsleider, oud-vakbondsleider Hooghart heeft gezegd, maar die 15% helpt ons niet, want we pina, bij wijze van spreken. Maar je weet wat is, Bailoid, ik zeg je heel eerlijk, alles wat je kan krijgen aan verhogingen, koopkrachtinjectie, moet je op de koop toenemen. Want we weten dat we ook in Holland te doen hebben met stijgende brandstofprijzen. Dat jaagt de koopkracht ook dus omlaag.
0: Inflatie,
1: maar het belangrijke, ja precies, prijsstijgingen. Ja. Ik zei het al, die winkels zijn vol met dingen, maar je moet het zo zien. Het is vol, niet alleen door salaris van die Surinamer, maar het is ook een beetje vol omdat vanuit Holland, let wel, uit Holland gaat er per maand ruim 12,5 miljoen euro naar Suriname. Dus
0: here.
1: In een jaar tijd, maar is mij, ik zou 50 miljoen, 12 keer 12. Dat zijn geen cijfers van mij, dat is van het Algemeen Statistiekbureau hier in Nederland.
0: Yeah.
1: Dus 12,5 miljoen euro, je hebt Suriname met jij als extra in de economie, dat pijs wel lolohoi.
0: Lolohoi, zeker.
1: En dan, precies, dus van money lolo, kijk, daarom zeg ik, als je die koekoei gaat vangen, die tilapia gaat vangen, dan is het goedkoop, want kostprijs laagbaar. Je gaat gewoon bijvoorbeeld die chara, dat is het juiste woord, chara leken je, katja leken je, teljere je, of saramakame, of komen wij naar met katja. Maar ga je het kopen op de zondagmarkt, waar die toeristen er zijn, dan ga je 500-600 SRD ervoor betalen, voor die 20 of die 30 kwikwis.
0: Ja.
1: Dus die looncorrectie is gebeurd deze week. En vandaag zondag kunnen we zeggen van ja, mensen nog even geduld. Over 2 weken heb je dat geld. En die prijsstijgingen, ja, dat baart in elk geval heel veel mensen zorgen. Omdat het inderdaad inflatie verhogend is. Stijgende prijzen, ook van diensten en brandstof. En Bayem, ik zeg het altijd, inflatie is precies als het Golgate. Als het eenmaal eruit is uit die tube, de cabine biedt er
0: dan. Ja, dat merken we hier ook in Europa. Even over die Suriname. Suriname met Lakbakhega, 500.000 of 600.000 inwoners in Suriname. Bijna 200.000 Surinamers zijn afhankelijk van sociale voorzieningen, Robbie. Wat zegt dat over de huidige staat van Surinaamse economie?
1: Dus Suriname heeft naar schatting 2026 met Cubanen, met Haitianen allemaal erbij. Dus niet Surinamers.
0: Yeah.
1: 645.256.
0: Yeah.
1: Schatting van vandaag.
0: Yeah.
1: Maar die bevolkingsgroei neemt alvast toe.
0: Yeah.
1: Laat me dit erbij zeggen. Jaarlijks groeit de bevolking met niet veel, maar tabo met 0,1%, 0,84%. Dus tabo dieren jahe. Dus sterftecijfer is lager. Geboortecijfer is hoger.
0: Ja.
1: Maar bevolkingsdichtheid, dus 4 inwoners voor 4 meter. Ook er met Lebat, het is niet veel, dus het land is, laten we zeggen, dun bevolkt. Betekent ook van veel jagahe, veel groenhe, veel kete, veel plantage. Maar je hebt veel grond en percelen, maar je hebt weinig woning. Dus er is veel groen, maar er is weinig hout waarbij goede huizen zijn gebouwd. Dan heb je inderdaad wat je zegt, verstedelijking. Dus die 200.000 mensen. Yeah. Eigenlijk ook 200.000 gezinnen Suriname hebben. Uh-huh. Maar minister Pokki zegt van 200.000 mensen hangen bij sociale zaken. Dat geeft aan dat het groot gedeelte van die bevolking in feite afhankelijk is van sociale zaken, onder de armoedegrens leeft, et cetera. Or armoedegrens was ongeveer 7.500 SRD-ba. Hmm. Maar een betaalde lakie, ik wil leerkracht, kan maar 12.000-13.000 SRD, ik wil scootobie, kan maar 12.000-13 SRD, et cetera. Dus het gaat een klein beetje de goede kant op, maar nogmaals, die 200.000 mensen die afhankelijk zijn van Monicarta, of die afhankelijk zijn van sociale zaken, die willen dus extra geld hebben. En ik zeg daarbij van minister Pokki kan een heleboel dingen gaan zeggen en noem maar op en zeggen van dat die mensen afhankelijk zijn. Misschien is dat bestand ook vervuild. Misschien moet het schoongemaakt worden. Ja, ja, ja. Misschien zitten er verschillende mensen. Ik kan je vertellen, ik heb het vaker gezegd. Ki u bestand wame, nogo pinas ba, chargo bijvoorbeeld, aboy koniba, 12 go sabayo ba, 15 go yubitana ba, 14 go Brunswijk ba, maar ki ha, chargo mehinder bhi ba, nogo gaitri bhi ba, noem maar op.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: En Kromo en Pawira die zijn er ook bij, maar dat bestand moet schoongemaakt worden.
0: Yeah.
1: Ik twijfel aan die 200.000, ik denk dat het meer een achterban is van ABOK,
0: yeah,
1: of NPS,
0: ha,
1: en dat het bestand schoongemaakt moet worden, want iets is niet goed daar.
0: Nee, nee, nee. Oké, ham idhar se udhar jala, Robby, dus heel nieuws is natuurlijk uit Suriname. Er is ook kritiek op de hogere salaris van de DNA-leden. Is die kritiek vooral symbolisch, of raakt dat een grote probleem aan van vertrouwen in de politiek?
1: Nee, en die kritiek is terecht. En ze moeten ermee stoppen. Want kijk, de mensen in Suriname, vooral topambtenaren, directeuren, et cetera. Maar laat ons het houden bij de assembleeleden. Die mensen verdienen bijna 120.000, 130.000 SRD. Als je ze nu die 15% erbij geeft, dan lukt het salaris wel ooit harder. Dus brede schouders worden steeds breder.
0: Ja.
1: Ja, en die dragen niet die zwaarste lasten.
0: Nee,
1: het moet
0: nee,
1: iets,
0: nee.
1: Iets moet anders zijn. Dus gelukkig heeft fractieleider van de VAP, de heer Aziz Kumar Gayadin, en ik heb Jogi vandaag ook gehoord, dat zijn twee assembleeleden van de VAP,
0: ja,
1: die hebben gezegd, we moeten dat ding ontkoppelen. Dat ding van die salarisverhoging, Bolle Gayadin, moet gaan tot ambtenaren, maar zonder nationale assemblee en zonder directeuren van de departementen. Als je het ontkoppelt, ook er met Lubba, dat iedereen die, laten we zeggen, onder een bepaalde salaris zit, het wel gaat krijgen. Bijvoorbeeld, je gaat een norm maken in Suriname. Als je 70.000 SRD per maand verdient, dan moet je die 15% niet krijgen. En daarboven kan je wel krijgen. Dus je kan nominale dingen maken van dat die mensen, laten we zeggen, het niet krijgen. Maar gelukkig hebben leden van de Nationale Assemblee dus nu gezegd, van stop ermee, we moeten dat ontkoppelen. En ik ben blij, kijk, my Lloyd, het gemiddeld bruto maandinkomen in Suriname voor de mensen hier in Nederland, diaspora, is 200 tot 338 euro per maand. Dat is afhankelijk van sector en berekening. En dat is ook landelijk gemiddelde. Maar je moet er bij rekening mee houden van dat de topambtenaren en politici ervoor moeten zorgen dat dat niet gebeurt. Maar gemiddeld verdienen ze bij de publieke sector 13.500 SRD per maand.
0: Ja, een van die dingen, je hebt daar weer baat bij, Robby. Suriname en Brazilië vieren 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Waar liggen voor Suriname concreet de kansen, de grote economische kansen in die relatie? Betaal ze keer.
1: Ja, alvast dit. Brazilië is zuiden van Suriname. Hè? Want ze kunnen bollen van, ja, maar Brazilië lijkt ver. Hè? Ze kennen het land als sport, Pelé, Neymar en noem maar op, dat soort dingen. Of ze kennen de Brazilianen in het Turtonneland. Dus dat lijkt op een kleine Fortaleza of een kleine Belém. Maar op de eerste plaats, zuiden van Suriname. Dus als je gaat richting westen, dan heb je Guyana, oosten, je Frans-Guyana. En noorden, de Atlantische Oceaan. Maar zuiden met zona. Hè? Dus je moet een keertje die samenwerking goed gaan regelen op het gebied van ontwikkeling van goud. Want de mensen daar achter het zuiden die hebben van die grote goudconcessies. Maar het staat op naam van Surinamers. Coibulle, Brunswijk, Kimbama, andere namen. Maar die 10 grote goudconcessies die zijn in de handen van Suriname. Dus samenwerking op het gebied van goud. Tweede is, het moment dat je praat over goud en zona, dan moet je denken aan veiligheid en justitie. Dus er is intensief overleg en samenwerking tussen de Surinaamse autoriteiten. Maar je moet meer doen op het gebied van grensbewaking en criminaliteitsbestrijding. Kijk, vorige week zondag hadden we het erover van ja, Kikab Hill met die verdachte Tori Lal. In het kader van Rodney Leisner en noem maar op. Er zijn geluiden die de ronde doen. Maar hoe Brazilië me hooi, hoe Jungelia me hooi aan het zuiden van Suriname. Maar naast veiligheid en justitie moet je ook denken economie en handel. Dat betekent van economische integratie en investeringen te stimuleren. Kijk, je kan met Suriname ook optrekken als het gaat om een vaccin. Want Brazilië is groot, heel groot. En ze hebben ook een prima medische sector. Maar het meest belangrijkste is energie. Betekent betere verbindingen en gezamenlijke energieprojecten wat er is. Weet je wat het is, Bailoid? De samenwerking Suriname en Brazilië is inderdaad 50 jaar en decennia lang geregeld. Het is nu 50 jaar diplomatieke banden. En minister Bouwman van Buitenlandse Zaken en noem maar op, hebben dus met elkaar gemeend om afgelopen maandag, dus ik heb te houden ongeveer, om een receptie te houden in die International Mall of Suriname. En dan gaan ze praten over wat betekent dat met elkaar en noem maar op. En Jennifer Simons, de president van Suriname, mij met Gailaha Brazilië mee. En Brazilieke president, ik heb hier een uitnodiging, Ayla, ook haar naam heet Lula. Mooie naam voor de president van Suriname.
0: Ja,
1: en dan
0: Lula.
1: Gaan ze met elkaar, ja, mooie naam, Lula toch? We staan hier het bijloid aan multi Lallu. Brazilië. Lallu en Lula. Maar op Lula. Ja, Lula da Silva, officieel Louis Inácio Lula da Silva, meer bekend als Lula. Maar daar tekenen ze dus een memorandum of understanding op het gebied van veiligheid, defensie, sociale huisvesting, landbouw, gezondheidszorg. Maar het meest belangrijkste is van Brazilië is een strategisch partner voor Suriname. Om ervoor te zorgen van dat er samengewerkt wordt. Om altijd Bolila, wat Suriname kan leren ook van Brazilië is planten en planten, planten. Als iedereen in Suriname, vandaag zeg ik het ook, vandaag 13 september, als iedereen ervoor zorgt dat je een stukje grond hebt, of je gaat het gebruiken als moestuin, kruila boje, sim boje, maakt mij nu uit fruit boje, marcha boje, supuwiri boje. Het moment dat je die dingen gaat doen, ben je verder of niet afhankelijk van het buitenland. Heb je en gezonde groenten binnen, je landbouwproducten, en je zorgt ervoor dat je minder uitgaven hoeft te doen. Maar Suriname, Brazilië, Suriname, Guyana, Suriname, Frans-Guyana is een enorme uitdaging. En of soms vergeten we dat, kitana moeilijk. Bailoid, laat me vragen, ben je ooit naar Frans-Guyana geweest?
0: Nee, daar ben ik nooit geweest.
1: Albina wel,
0: maar nagebra geli naar Frans Guyana. Nee, dat zou ik wel een keertje moeten doen. Hoe ziet het daaruit eigenlijk? Frans Guyana hebben we een keer per maar volgens mij zijn ze veel welvarender. Het ziet er veel anders uit dan als je kijkt naar Paramaribo bijvoorbeeld.
1: Zeker, maar Frans-Guyana is gewoon een deelgemeente van Frankrijk. Hè? Dus Parijse Unie, wapen Eurolandba. Dus daarom vroeg ik van, mogelijk, is het dekka, is het broko per nasi. Albina is ook dus verlaten, haven is niet geweldig, allerlei dingen, ze kooi bolle. Maar meneer, wat er heeft, mensen wonen daar, mensen vinden het leuk daar, er is een supermarkt en noem maar op. Ik weet bijvoorbeeld, kennissen van mij, familieleden, mensen die ik ken, die doen saleswerk ook in Albina. Elke dag gaan er goederen van de verschillende groothandelaren vanuit Paramaribo, waar hun opslaglocatie is, met een truck of met een vervoer. Die zijn in Polen, Koetjelawe, van hier naar Malta en Andorra en weet ik veel wat. Wat ik constant terugtjelige. Dus komen wij naar Moiba, Tamarejo Moiba, meer zorg kan passeren. Is goed, is mooi. Die zijwegen zijn een beetje brokko-brokko, hol-holba, Alakmarme en Marienburg. Maar het moment dat je richting Albina gaat, dan heb je het gevoel, die weg is goed, Oost-West verbinding, maar Mungo is niet zo geweldig. Albina is minder. Maar als je Abranang op Chimboto en Idora Frans-Guyana, Bapre, dan naar EU, dan netjes. Ja, Sint-Laurent is ook een beetje dingen, maar het is prachtig, het is mooi, maar verdiencapaciteit in Sint-Laurent is goed. Dus voor de mensen die business willen doen, ik blijf tegen jullie allemaal zeggen, als je van Marowijnen komt of je kent Kommerwijnen zo een beetje, noem maar op, en je wil handel bedrijven met Frankrijk, je hoeft niet te denken van, oh ja, Mimga Hollanda, van Holland ga ik naar Parijs, dan kom ik in Monaco en weet ik veel wat. Nee, Marowijnen rivier, Albina, boottocht, je kan met de houten koriaal. Oké, bole Piaka, kan je oversteken Sint-Laurent, duurt 15 minuten, dan ben je al daar en dan kan je je, kan je bole specerijen die je van Saramaca hebt, zwarte peper, groene peper, weet ik veel, salamblad, al die dingen kan je gaan verkopen in Frans-Guyana, dus je hebt de handel. Ik ken een diaspora man in Nederland, ha, die een winkel heeft op Albina,
0: oh, ja.
1: Dukania Kolehe, Paramaribo ze op een boodschappen leken jahe Albina, or Albina leken jahe, dan bijna 80% ook er zijn bikai jahe Sint-Laurent mee. Dus hij verkoopt gewoon in euro, omdat je denkt, maar vergeet niet, neem je visa en je reisdocumenten mee naar Sint-Laurent, want het moment dat je daar bent, dan ben je EU, en nogmaals, je kan handel bedrijven, en vooral specerijen, maar ook sapsoorten en allerlei dingen tussen Frans-Guyana en Suriname is geweldig.
0: Nou ja, als ik je goed beluister, Robbie, dan zijn er veel kansen in Suriname. Een mooi bruggetje naar de volgende vraag die ik voor je heb. Want Suriname heeft een grote diaspora. Tujana Higa, jij bent er ook hiervan bij een van die organisaties hier in Nederland. Vooral in Nederland. Wordt die kennis en economische kracht volgens jou voldoende benut? Kun jij daar iets over zeggen? Want iets wat eigenlijk elke week hem ook herhaalt. En ik ben benieuwd of dat voldoende benut wordt. Hè?
1: Nee, kijk, wat is voldoende? Je hebt dus matig, je hebt voldoende, je hebt goed, je hebt uitstekend, je kan het dingen maken. Maar op een schaal van 0 tot 10, zitten we op een, voor de mensen die negatief zijn, zitten we op een 2, op een 3, omdat onze moderne bril ze bekijken. Ik is een Holland met me. Alles is goed geregeld.
0: Yeah.
1: Suriname bril ze bekijken, dan zit je op een voldoende. Dus je zit op een 6. Dus als je mij vraagt, zitten we echt in het midden, 5 en 6. Ik ben niet ontevreden. En ik kan het onderbouwen. Waarom? Kijk, het heeft niets te maken met Holland, maar ik wil eerste wereldland. Niet dus, maar Suriname, maar ik wil land in ontwikkeling, derde wereldland. Dat is gariba. Dus rijk en arm ga je krijgen qua verschillen. Maar als je gaat kijken waar we waren vroeger, Kika Haperheli, 50 jaar terug, 51 jaar terug, dan weten we allemaal. Sapkoi Suriname maakt dat chorke bhage. Iedereen wilde weggaan, vliegtuigen waren vol en je kwam hier komen en je bent in elk geval 1975 heb je dus een route gehad. 80 heb je ook. Maar vandaag aan de dag, ik heb het vorige week zondag behandeld, Henk Vreeser wil Suriname mee. Daarvoor was Henk ten Katen daar bij wijze van spreken. Deze week, afgelopen week, is dus de wet op Surinamerschap aangenomen, waarbij dus wetgeving is gemaakt voor diaspora sporters. Pahilanaraha. Ja, personen van Surinaamse afkomst, noem maar op, maar Pahilanaraha. Maar nu kan je een PSA-kaart kopen. En ik ga de mensen op de hoogte houden van die ontwikkeling. Dus als je gaat kijken naar Suriname en diaspora, dan ga je zien, je hebt diaspora platform Suriname, je hebt kenniskring Nederland Suriname, je hebt diaspora fonds en kapitaal, je hebt diaspora instituut Suriname, je hebt Suriname capital investment, je hebt diaspora agribusiness, je hebt diaspora ecotourisme en vastgelegd tussen beide landen. Dus dan gaan artsen naar Nikeri om te opereren. Sporters, prima. John, studenten, 1100 studenten Surinameke, wonen hier en verblijven in Nederland. En ze zorgen ervoor dat ze hier studeren om wellicht een bijdrage te leveren aan Suriname. Dus als ik zeg het aantal inwoners daalt niet, toker met lembanei najahe. Als ik zeg van dat er constant diaspora verkeer is, deze maand tot 13, hè, maar 3 weken lang, bijna 3 activiteiten om meer ervoor te nemen. En last but not least, elk jaar wordt er rond april, mei een huishoud- en woonbeurs gehouden. En dat wordt ook gedaan door diaspora. Een Belg, een Surinamer die in België woont, Oleke Jahe. En volgens mij, eind april, begin mei, wordt huishoudbeurs en woonbeurs gehouden in Suriname. Bijna met 80 tot 100 bedrijven. Ubiba diaspora. Dus misschien is het goed dat wij op een 5 zitten en niet op een 9. Want jada kreeg het samen nagebruik karpai. Maar ja, je hebt pech. Die diaspora kan man een sterk be op social media. Maar dus als er een vlucht van SLM wordt geannuleerd, wat deze week is gebeurd, of vertraging, dat is een heel groot nieuws. Maar wanneer een vlucht wordt geannuleerd vanuit Schiphol, ik zeg maar wat, richting Thailand of er is iets aan de hand met de Emirates of ze zijn in een ander land en ze kunnen niet verder vanwege oorlog, noem maar op. Dat kan niet zo'n tsunami, maar we proberen heel snel Suriname zwart te maken of negatief te bespreken. En natuurlijk zijn er dingen die niet goed gaan. Maar ik kan je verzekeren, bij Lloyd, ik blijf het zeggen van ik ben een optimist tot in de kist. Jablek Robby kik koen me. Jan Rahi, dat wil ik hem Suriname of hem his Arnami blijven. Ga ik blijven zeggen. Want hamar babke naam ra Jan, hamar maike naam ra Puja. Of hem lobbyker la Suriname. Ke. En mijn tweede naam is Suris met S-U-R erbij. Dus ik heb geen andere keus.
0: Nou ja, Robby, dan gauw met dit mooie stukje einde wat je net verteld hebt. Naar de laatste vraag. Ik wil Agri, zowel he aaske kadin deal his de stand van Suriname program naam hegen. In programma mee laatste vraag aan Turk Hatin. Als je naar al het nieuws van deze week kijkt, welk onderwerp blijkt misschien klein, maar kan de komende maanden juist grote gevolgen hebben voor Suriname. Kon nieuws hegen, John, grote gevolgen hoistekken hebben voor Suriname.
1: Nou, dan moet ik heel eerlijk zeggen van grotere gevolgen heeft te maken met corruptieketen. Dat blijft als een keesebolle. Het blijft boven hangen. Men is al bang van dat ook deze maand, wanneer er meer nieuws komt over olie- en gasontwikkeling, dat men compleet gaat praten over corruptieketen.

0: kaakte stellen. Dus deze week heb je een nieuws waarbij het parlement met vakantie is, reces, ze maar rust krijgen. Hetzelfde geldt ook voor Hof van Justitie. Maar dan ga je zien van dat men gaat praten over van hoe gaan we de corruptieketen doorbreken. En dat betekent van dat verschillende bedrijven en organisaties direct in de maand oktober, luister, we hebben gezien van, noem maar op, Suriname en Venezuela die willen samenwerken. Wat kunnen we met Venezuela doen? Wat kunnen we leren? Niet veel, Venezuela met dezelfde crisis, maar bij wijze van spreken. Maar waar kunnen we evalueren? Waar kunnen we gaan bijsturen? En dan ga je een situatie krijgen waarbij alle zaken op een rijtje gaat zetten. Bromfietsdoden weer overleden, waarover we vorige week hadden. We hadden het ook over criminaliteit die aan het toenemen is. We hadden het over die fatbikers, noem maar op. Maar wat corruptie staat op tweede plek van hoe houden we Suriname malaria vrij. Omdat veel mensen op vakantieplekken gaan. Je gaat naar die recreatieoorden. Je gaat zwemmen. Je komt in aanraking met vies water. Noem maar op. Je komt terug van het binnenland. Dan kan het ook allemaal dus gaan toenemen. Or Lloyd, doe je hebt tabat. Eind van de maand, de man ook kiezen 15% salarisverhoging. Dan is dat de talk of the town in Suriname begin oktober. Of wanneer de scholen niet op tijd zullen beginnen rond 1 oktober, dan gaan we problemen krijgen, ook met de politieke top. Want dan is het parlement, dat is hoog. En dan zijn alle mensen ook terug van vakantie uit de verschillende landen. En dan wordt het jugu-jugu. Het zal zijn van, hoe gaan we om met corruptie? Je hebt een guest naar Moise Jaiga. Dan wordt het dus op een bepaald moment in een hoekje gedrukt.
1: Nou, Robbie, schoolmappers, hoe heb je hier? Weet jij dat? Ergens in eind september?
0: 1 oktober, als alles oktober. Goed. Nee, 1 oktober.
1: 1 oktober, ja. Oké, 1 oktober. Nou ja, hoe is dat vakantie?
0: 1 oktober is een bijzondere dag hoor, beste mensen. Oh, kijk,
1: tof verjaar je.
0: Arre, toe, hamar polyapholder. Grapje, moet ook kunnen.
1: Ja. Nee, maar waarom is 1 oktober speciaal? Of is het echt omdat je jarig bent? Nee?
0: Ja. Nee, ik wil een beetje... Nee, maar 1 oktober begint de school. Laten we daarop houden. Die van mij was bijzaak. Maar 1 oktober begint de school. Ja, dat klopt, ja. En 1 oktober...
1: Ja.
0: En 1 oktober is eigenlijk ook de dag wanneer Suriname een nieuwe begroting presenteert. Zoals we hier precies met derde week.
1: Ja.
0: Is het 1 oktober, ook in Suriname. Okay. Maar 1 oktober is het donderdag, kiba. Dus ik weet niet of president Simons op 1 oktober... de begroting gaat indienen of behandelen. Misschien doet ze dat op 30, maar dat is afhankelijk van wanneer de parlementsvoorzitter die vergadering schrijft. Maar oktobermaand is een bijzondere maand. Er wordt reden gehouden, dus de fiscale jaarreden, begrotingsjaarreden en de scholen dus opengaan. Dus zijn twee bijzondere data.
1: Nou, in ieder geval, hopelijk komen de mensen wel... terug van hun vakantie, welverdiende vakantie. En rustig is op Pimwapi Apenkaamkariga. Al die leraren en die studenten die weer naar school gaan natuurlijk. Hopelijk hebben ze allemaal een mooie vakantie. Oh, toen heb je vakantie, zei Jaiga. Dus ja, op die zondag gaan we wel natuurlijk... Dilhesanami, de stand van Suriname, gaan we natuurlijk blijven doen op de zondag. Zodat we het nieuws uit Suriname niet gaan missen. En jou gaan we wel missen die komende drie zondagen, Robbie.
0: Klopt, maar geestelijk ben ik altijd aanwezig. Dus met Ujala en met de luisteraars. En 1 oktober, laat me dit mensen zeggen, als ik gemist word. In Amsterdam gaat 50 jaar onafhankelijkheid tentoonstelling plaatsvinden van Suriname.
1: Oh ja.
0: Dus als we het nieuws niet hebben, dan kunnen we het nieuws vanuit de media op een manier ook brengen waarbij we de stand niet vergeten. Dus er is een fototentoonstelling op donderdag 1 oktober in Amsterdam, onafhankelijkheid van Suriname. En volgens mij gaat dat plaatsvinden in Atlas Cultureel Centrum. Maar goed, ik hoef geen dingen te zeggen, maar wat je ook nog hebt is van dat men rondom die dag verhalen van Surinamers en over Surinamers gaat vertellen in het kader van die onafhankelijkheid. En dan gaan we 7-8 weken verder naar 25 november 2026, dan is het dus revidentie. Dus als ik gemist word, Timmy komt bakken, dan een vol energie. Daar moet je gas, daar moet pompen. Daar gaan we vier bollen gooien. Deal is hernami.
1: De stand van Suriname. Zoals we altijd van jou gewend zijn. Robbie, je hebt zoveel energie. Je vertelt alles zoveel met zoveel passie. Het nou moeilijk is doen het. En mensen zijn altijd gekluisterd aan de radio. Van Ab, Robbie, Kontje, Boliga.

0: Ik wens jou ook namens al je fans, alle luisteraars ook fijne vakantie. En kom snel terug voor Deal Hesanami en de stand van Suriname. Hamarstaat, Peers Kunnekeleer.
1: Daniel Bad Bailoji, Abkoop hier dus een fijne tijd toegewenst. Mooi serieën en we houden contact met elkaar. En alle luisteraars, tot een volgende keer en mooi serieën. En nogmaals, ram ram namaste, assalamu alaikum, welkom. Goedemiddag en een fijne zondag toegewenst.
0: Goedemiddag. Je had de kaap naar Suriname, waar je programma Deal Hai Sanami, de stand van Suriname. Sanam Diski Samadjara, waar je aap naar Suriname. Gebracht door Robbie Makka, Hamarzaat, Abu Jala Radio. En volgende week zondag zijn we er weer om 1 uur. Tot Sunlina, Sanam Diski Samadjara. Peshke Jaga.

Ooh, Jalal Lara heeft the greatest voices of Bollywood. Mumbai Bees gezegd. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barenwitte Krega Concert, Aafkewaansteer. Met 5 prachtige, krachtige, prachtige en krachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dadadin, Nizam Wagdezijn Kesar, Mumbai Beat, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Oud doorpas is taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience, wedding en events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sub.

0: Roos Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Madness.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Na het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijplijn in Saoedi-Arabië door een droneaanval zijn de olieprijzen vanochtend opnieuw gestegen. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag 12 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland naar Nederland te halen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over regionale autonomie van hun landen. En de voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door bandenresten op de rechterrijstrook is de vertraging 10 minuten. 10 minuten vertraging door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. 4 kilometer file vanaf Zevenaar. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en Paalgraven. 6 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Een kwartier vertraging. A76 Geleen Duitse grens. Bij de Duitse grens 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: WR. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonje en...

binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shadi honne wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vireen Juwelier Amsterdam. Vireen Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefent om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
3: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड, मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन। लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुने, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितम्बर को मीरवाट एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब भी बुक करें।
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kie. WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Eep en Harderwijk 6 kilometer file. 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ujala Radio het 24-7. 24-7 Arwobi speciaal. Speciaal aap jullie.
3: Ujala Radio per sunie. Yaadgaar

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Na het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië door een droneaanval zijn de olieprijzen vanochtend opnieuw gestegen. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in 1 stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers. Geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. 5 krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van 2 concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 8:15 s'avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5:00 rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, main hoon Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is je vertraging 20 minuten door een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Soest is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Daar vielen geen gewonden. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Soest is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Daar vielen geen gewonden. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Oejalalari, Aapke Waanse, ik raad Aapke Naam. Ik Hasin raad Aapke Naam. Met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Aapko, Anahe, Diknahe, Sunnahe. En natuurlijk geniet je van de avond op zaterdagavond in de Meervaart. Ticketaam gereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walihongi, Mouse Mewbroy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Vagi te zijn. Zaterdag 19 september. Koets ticket maak je er geen. Rang 1 €20, rang 2 €15. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.

0: पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी रुपये आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Formaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met de Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten zo'n 150 reizigers die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. You are...
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file in het land, de meeste vertraging op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje voor knooppunt Deil. 4 kilometer file vanaf Waardenburg. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Geldermalsen. Daar zijn ze nu aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht vanaf afrit Vianen. 12 kilometer file en een half uur vertraging. Ook bergingswerkzaamheden in de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor 5 kilometer file. Voor knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Een kwartiertje oponthoud. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Zonzeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik hou van Ujala Radio.
0: Ujala Radio ke saath bane rahiye. Ab shuru hota hai ye geet.

You are. Ujala Radio Headlines. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Alleen de chauffeur van de vrachtwagen raakte gewond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Car.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file in het land, de meeste vertraging op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje voor knooppunt Tijl. 4 kilometer file vanaf Waardenburg. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Geldermalsen. Daar zijn ze nu aan bergen. Twee rijstroken zijn dicht vanaf afrit Vianen. 12 kilometer file en een half uur vertraging. Ook bergingswerkzaamheden in de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor 5 kilometer file voor knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Een kwartiertje op onthoud. Rijd langzaam vanaf knooppunt Zons.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

live vanuit de Hoofdstad.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo

Ben jij binnenkort jarig? Door jaren het door zaalgren het. Of ga je trouwen? Door wie wou honen wel het, door shadi honen wel het. Ja, kisika moende sanskar het. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Beest 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Het is nog allemaal de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. Een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging momenteel 10 minuten. Klein kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Rotterdam. Nee, vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht-Oost. 7 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

0: Oejan Radio, Satse Barkawala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.oejala.nl. Oejan Radio. You are.
1: Dit is het weerbericht op Oejala Radio. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Oejala Radio.

Ja, eventjes weer een andere versie, een reggae-versie. De stem van Roshana Balgobin samen met Sunny R aan de vocals. Ja, het lijkt, als je de clip ziet, alsof die zo spontaan is opgenomen. Bijna als een jam-sessie in de studio van Sunny R. Maar ja, het is de pure vibe die zo authentiek voelt, waardoor dit toch wel een heerlijke Ghana is. Ja, je kunt er bijna niet omheen. In het jaar 2025 zou je wel kunnen zeggen dat dit de zomerhit is van het jaar 2025. Maar ja, wat maakt dit nummer nou zo bijzonder? Ja, Sanyara betekent eigenlijk reiziger. En het nummer vangt precies dat gevoel van onderweg zijn, van verlangen en van hoop. En ik denk dat veel mensen daar hun eigen verhaal van weten te maken en dat ze dan een soort van eigen betekenis aan dit nummer kunnen geven. Ja, ik denk dat dat toch wel het succes is van deze Ghana. En daarnaast is Sanyara ook wel een perfecte balans tussen moderne beats en traditionele Indiase melodieën. Ja, en dat is natuurlijk ook catchy en dat slaat natuurlijk ook heel goed aan. Ja, want daardoor is het liedje enorm populair en geliefd bij jong en oud, zowel in India als wereldwijd. Ja, kortom, waarom is dit nummer nou zo bijzonder? Ja, Sanyara raakt iets in ons allemaal. Ja toch? Het raakt jou, het raakt mij en dat maakt het nummer zo bijzonder. Ujala Radio is een normale mijho Ami Jeram. Hier Andonia Kamajur Hindustani Hit Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, wat voor reis je ook maakt, luister naar de heerlijkste hits die ik hier zo heb op mijn playlist. Want ja, hier op mijn playlist draait het allemaal om hart en ziel. En om jou en om mij. Ja toch, een lekker momentje voor jezelf. Blijf vooral luisteren, want er komen nog meer pareltjes aan die je hart laten spreken.

Ja, Ghana Kanaam, hey, oh mama Titema. Een explosie van ritme, een explosie van energie. Ja, en heerlijke internationale vibes. Want ja, deze Ghana mix Afrikaanse beat samen met die Latijnse flair. En ja, hij nodigt je gewoon uit om alles even los te laten en gewoon, ja, gewoon even lekker te dansen. Want ja, zo is het toch? Soms zegt muziek niet wat woorden kunnen onderbrengen. En dan, ja, dan doet je lichaam gewoon het, ja, de rest. Dus ja, de les is, blijf lekker bewegen, blijf lekker luisteren. En vooral, laat je hart het ritme kiezen. Want ja, hier bij Ujala zorgen wij voor de soundtrack van jouw dag. Ja, daardoor wordt jouw dag helemaal perfect.

Ja, ik vind dit echt zo'n heerlijke Ghana. Zo'n heerlijke amazing Ghana. Niteri Supene de Wietje Sonia. Ja, ook een matlab. Laat me af en toe komen. En gaan in je dromen. Ja, komt dus uit de film War 2. Een romantische Ghana vol verlangen. En prachtig mooi gezongen door Arijit Singh. Samen met Nikita Gandhi on the vocals. Ja, Ghanaka naam he Awa Jawa werd gebracht uit de film War 2. En kwam uit op 31 juli 2025. En dat is precies, maar dan ook precies exact op de verjaardag van Kiara Advani. Ja, een van de hoofdrolspelers uit deze film. En dat was dus een verjaardagscadeautje van de makers voor haar en voor haar fans. Ja, was dus de eerste keer dat ze dus samen met Hrithik Roshan op het scherm te zien was. En ja, hun chemie wordt alom geprezen door hun fans. Ik vond het fantastisch. Ja, prachtige mooie beelden die geschoten zijn ook op prachtige mooie locaties in Italië. Waaronder in Toscane en Rome. En ja, Toscane, die sfeer, die is zo bepalend met de prachtige mooie zon, het landschap en natuurlijk al die romantische momenten. Ja, kom dus uit de film War 2 en je ziet Hrithik Roshan prachtig mooi schitteren met Kiara Advani. Ik zeg mooi mooi Ghana, goed zo het Ghana, Antonia Kamajur en Hindustani Hit Radio Arvobi Amit Jairam Kesat. Ja, ik geniet van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Ik zeg mooi mooi Ghana, goed zo het Ghana, romantische Ghana.

Groep Zurich Ghana, een prachtig mooie liefdesballet vol verlangen. Waarin je voelt dat zonder de ander het leven gewoon geen kleur of adem meer heeft. Want ja, zo is het, zonder jouw lach is elk moment maar half verlicht. Ja, Ghanakanam Hek Guzara komt uit de film Banki, deel 4 uit het jaar 2025. En ja, als je de clip ziet, dan zie je Tiger Shroff samen met Harnaas samen. Tijdens een kalme, romantische moment op een motor. Ja, ze maken een ritje op de motor en bezoeken een gurdwara en ze bezoeken een kerk. En ja, dat staat toch wel in contrast met wat je in de rest van de film gaat zien. Ja, meer ga ik niet vertellen. De makers die wilden dus met Guzara laten zien dat Banki 4 niet alleen ruige actie is. Er zit een hart in het verhaal met emotie, liefde en kwetsbaarheid. Ja, meer ga ik niet verklappen, want dan vertel ik te veel. In ieder geval, de mooiste hits en de beste Ghana, de heerlijkste Bollywood songs. Ik heb het allemaal hier op mijn playlist hier bij Ujala Radio. Wat je ook gaat doen vandaag, zorg ervoor dat je het doet met een glimlach. En dan gaat alles veel makkelijker. Dan kom je veel makkelijker je dag door en dan kost het je heel weinig energie wat je ook gaat doen.

Ja, een heerlijke Damaka Ghana, de allereerste duet van B-Prak. Samen met Sharia Ghoshal aan de vocals. Twee stemmen die al geliefd zijn. En het voelt zo dubbel. Zo dubbel, zo intens als je deze twee stemmen samen hoort. Ja, deze Ghana raakt je gewoon. Met zijn vurige melodieën en intense emoties.

You are. Ujala Radio Headlines. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie en €80 extra per maand. En het onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Op een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. 280 kilometer file in het land. Zo gebeurde er een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Dat is bij Amsterdam-West. De rechterrijstrook is daar dicht. Zodoende 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A16 dicht. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Rottermeer-tunnel. 7 kilometer file daar vanaf Rotterdam-Feyenoord. Een half uur vertraging voor het verkeer. En de rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid door 12 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. La

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die donderdag in Zwitserland verongelukte is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5% inclusief automatische prijscompensatie en €80 extra per maand. En het onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Raad Odin, Subha Al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: Sinecure, zaterdag 19 september, Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Padmashri, Mohammed Rafi, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ke gaane, aap sunenge jo ki la rahe hain, Mumbai Beach ke saath, aur gaane wale honge Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadeen en Nizam Vaagje te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro en heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Bij elkaar 360 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A1 Apeldoorn Amsterdam. Een half uur bij Hoevelaken. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Auto over de kop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging een uur. A2 Utrecht Den Bosch bij afrit Everdingen. Een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die ligt in de A15, Europoort Rotterdam. Half uurtje vertraging vanaf Rotterdam, IJsselmonde rijden langzaam. En een half uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. Half uur vertraging, zoals gezegd. 9 kilometer file, daar komt er een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Sangeet ka safar jari hai Ojala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling in de nacht van vrijdag op zaterdag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam op 22 juli. En FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie en €80 extra per maand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40

Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel zijn wel door DJ Afermaaij op Ujala Radio. Vandaar Afermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en...

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dan over het hoogtepunt van de avondspits heen. Bij Rotterdam nog wat vertraging. En ten zuiden van Utrecht rijdt het nog langzaam op de A2. Op de Nederlandse wegen staat momenteel in totaal 240 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel is namelijk één tunnelbuis dicht voor bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file daar en een half uur oponthoud. En een uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. Vanaf afrit Loenen 8 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are just perfect. Welcome to Ujala Radio, aapka manoranjan radio station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken vanuit Hilversum. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Er wordt ook onderzocht of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Roos Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए. उजाला इस फन हेल नेलॉन, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

0: करो।
1: उजाला ला रहे हैं आपके वास्ते सुनने वालों, जातदा सनीचर 19 सितंबर को मेरवाड़ थिएटर में, हाँ अमस्टरडम के मेरवाड़ थिएटर में ये जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है, द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड।
0: मेरा ही होना होगा,
1: जिसमें आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नो फेल मेर। गाने वाले के गाने आप सुनेंगे, ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते, द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। ज्यादा 19 सितंबर टिकट गदाम, कुछ टिकट बाकी रह गए हैं। रंग 1 20 euro, रंग 2 15 euro एंड हैप्पी एंड स्टार्स, दैन कॉस्ट योर कार्ड मात्र 3,50 €। चेक ऑफ meervaart.nl, इनलोप vanaf 7 uur, Meervaart Theater में, zaterdag 19 september.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में, तू जाना है तो, Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में, हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में, सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए, Ujala is van heel Nederland, तू जाना है तो, ढिंढोरा बजा दीजिए।

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 en 40 vrijwel zeker niet haalt. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïnse trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen.

0: Op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het MBO wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekwehe. Orham. Aapse Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kie. WhatsApp nummer her. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, main hoon Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: Main Akshay Kumar.
4: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
5: You are... Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Dat laat landbouwminister Van Essen weten aan de Tweede Kamer. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 40 vrijwel zeker niet haalt. En Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jibbetjes concert van de Wallahijolare heen. Ujala Aapkewaase. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke Aoi Kepari, Toke Suni Kepari, Toke Dikhi Kepari. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousy Mulroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee,

boyke dat het in Nizam Vagito zijn. Oh jee, Logani wil een aapje wassen. Met heel veel passie aapje wassen. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Tot jaldikar.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het MBO wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. You are.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

है मस्ती में कलम जो तकदीर हो जाए गवारा वही।

0: अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waar

0: waarbij zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the
3: bekhabar. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio, vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are. Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika de ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 12

0: 100 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een vliegtuigongeluk in Duitsland zijn maandag 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 jaar. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gestuurd aan drugsbaron Floor Bressers. En de Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Assalamu alaikum, main hoon Rahat Fateh Ali Khan aur ye hai Ujala Radio. Ujala Radio ko sunte rahiye aur madhur sangeet jo hai wo sunte rahiye Ujala Radio pe aur mere bhi gaane suniye, auron ke bhi surile gaane suniye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een vliegtuigongeluk in Duitsland zijn maandag 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 jaar. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gestuurd aan drugsbaron Floor Bressers. En de Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.